0: wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 7 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda 6 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0 en Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We staan een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 13 kilometer. De vertraging is 20 minuten. A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Knopen de Brechtseplein en Moordrecht, 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Op

0: agenda. BR6.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetse. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beide een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade 14 kilometer file. 3 kwartier is de vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A44. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. Op de N445 Leiden Nieuwe Wetering. Bij Nieuwe Wetering 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: do.
1: De regioagenda.
2: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.
3: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
4: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. De vertraging is 3 kwartier door de werkzaamheden op de A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Is de weg dicht tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en de Meer een 13 kilometer langzaam rijden door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
12: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
13: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
14: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
13: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
14: Het is niet te geloven, hij zit erin!
13: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
15: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
13: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
16: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
13: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
17: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
18: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetse. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling, vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beiden een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44. A12 Den Haag richting Utrecht een half uur vertraging tussen Zeewijs en Woerden in 18 kilometer file. De weg is weer vrij. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 5 kilometer stilstaan. Door die file op de A12 op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom bij de A4 3 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file. N209 Rotterdam-Hazerswoude 2 kilometer file bij de N11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
2: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
1: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
3: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
1: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 1 kwartier vertraging nog tussen Zevenhuizen en Reewijk. Richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 1 kwartier vertraging 2 kilometer file. Aansluitend op de A12 op de A20 vanuit Hoek van Holland tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Gouwen 10 kilometer file. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen-Noord en de A4 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
11: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetze. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beiden een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Watersport.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een uur vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep in 25 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de aansluiting met de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Reewijk. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. En 209 Rotterdam-Hazelswoude tussen afrit Boskoop en Hazelswoude dorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BRZ.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij.

0: Agenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.
2: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetse. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling, vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beiden een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 10 kilometer file tussen Knopend Ieperburg en Knopend Hofvliet. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelof Arendsveen nog eens 10 kilometer langzaam rijdend verkeer erbij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5. De platenbeurs Gouda, de kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 7 kilometer file, 8 kilometer op de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Roelof-Arendsveen. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat 6 kilometer file tussen Knoopenterbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd.

0: agenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetze. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling, vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beiden een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm- en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van den Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling, vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beiden een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk, 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetse. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling, vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beiden een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 minuten is de vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda. Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 6 kilometer file tussen Knopen Terbrechtseplein en Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetze. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling, vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beide een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten extra nodig bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetse. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg, dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beiden een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen het Ketelplein en het knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam, ter hoogte van de Van Brienoordbrug, 5 minuten vertraging door een ongeluk. A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.
2: Formule 1 café in de zon, met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg, met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

passion of the groove.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. A13 naar Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord 10 minuten extra. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland heb je 35 minuten vertraging tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
16: Altijd

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetse. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling, vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beiden een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in de regio. Op een aantal wegen loopt het goed vast. Vooral bij Den Haag. Zoals op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Ook op de weg naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en het knooppunt Prins Klausplein 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A13 naar Den Haag tussen Rotterdam Airport en Delft. 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook ook dicht door een ongeluk. Dan bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Tussen Krooswijk en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En de A20 naar Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Er is vertraging op het spoor. Tussen Rotterdam en Dordrecht rijden namelijk op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda. Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het op een aantal wegen vast. Vooral rondom Den Haag moet je geduld hebben. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen Delft en Knoopend Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Dan een klein stukje verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Een half uur extra door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp. 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag, maar de weg is alweer een tijdje vrij. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de andere kant op doe je er 10 minuten langer over. A20 naar Gouda, bij Moordrecht een kwartier vertraging. En A20 richting Hoek van Holland, tussen Rotterdam Prins Alexander en het Kleinpolderplein, is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetse. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling, vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beide een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nu vooral vertraging op de A4 en de A16. De A4 naar Amsterdam doe je er 3 kwartier langer over tussen de Keteltunnel en Hoogmade. Het komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, 3 kwartier vertraging. En ook dat komt door een ongeluk. De A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht is het oponthoud 1 kwartier. En de N209 Hazerswoude richting Rotterdam tussen Industrieterrein Hoefweg Zuid en Bergsehoek Noord heb je ook 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuring uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer, vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda staat het stil over 3 kilometer. De weg is daar dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht rijdt om via de A4 en de N11. Dus langs Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Dan op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Knoop het Gouwe doe je er ook 40 minuten langer over. Dat heeft te maken met dat ongeluk op de A12 dat ik zojuist noemde. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: agenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roetse. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling, vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beiden een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog niet gedaan met de spits bij ons in de regio. Vooral op de A12 en de A20 loopt het nu vast, daar kom ik zo bij. Eerst A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk Plaspoepolder en Zoeterwoudendorp. 20 minuten vertraging. A12, Den Haag Utrecht, die is dicht bij Gouda. Dat heeft te maken met een ongeluk. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt om via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Ja, en ik noem daarnaast zojuist die file op de A4, dus filevrij kan dat niet. De A16 van Rotterdam naar Breda, voor het knooppunt Ridderkerk heb je een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En door de afgesloten A12 loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen staat het zo goed als stil over 13 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
1: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nog veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein doe je er een half uur langer over door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brie Noordbrug 10 minuten extra door een auto met pech. En de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. Een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda in de richting van Utrecht. De weg is daar een tijdje dicht geweest. Maar de weg is nu weer vrij en de file lost daar razendsnel op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip-Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
3: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
4: Ik ken mijn

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein 10 minuten vertraging door bergingswerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: BR6. Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
12: Dit zijn
13: Bas en Piet.
14: Dit zijn
12: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
15: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
12: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
13: Bas en Piet,
12: de muziekexperts.
13: Nu op BR.

0: Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. Ja, nu nog even zonder Piet, maar er komt goed nieuws aan. Want zeer snel gaan wij telefonisch contact leggen met Piet. En dan hebben wij hem weer tenminste ten spreken in de uitzending. En Piet, u bent weer van harte welkom uiteraard. Ja, en dan te weten dat Piet dus ook veel van de muziek uitkoos. Zo onder andere ook deze, Joe Jackson's album Laughter and Lust uit 1991. Niet zijn eerste plaat ooit, maar wel een frisse nieuwe start. Zijn eerste periode bij Virgin. Na jaren waarin hij steeds van stijl durfde te veranderen. In Stranger Than Fiction hoor je precies wat Jackson sterk maakt. Dat nerveuze pianospel, die lichtspottende dictie en een tekst die de werkelijkheid bekijkt alsof die net iets vreemder is dan de krant durft toe te geven. Popmuziek met een brilletje op, maar gelukkig zonder hoorcollege.
1: Het is dinsdagavond, na achter.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending,
0: ja, met vanavond een cultuur, een kinderwens, moraal en de vraag wanneer bezorgdheid verandert in bemoeizucht met een net Colbert aan. En in Piet's uitspraak belichten we hoe snel praten over grenzen kan omslaan in praten over mensen alsof ze buiten het verhaal horen. En één melodie trekt eerst door de schaduw van de jaren 80 en komt later terug met lipgloss, lef en een discobal in de achteruitkijkspiegel. Dat is de cryptische hint voor de co-originele. En in de hitmix gaan we soepel van warme pop en wereldse ritme naar blues, cabaret en een klassieker die de zomer nog even bij de kraag grijpt. De uitzending is weer gestart. Welkom bij de Muziekexperts. Fijn dat je luistert.

0: over naar elkaar. Met deze week...
1: Deze week twee keer It's My Life, maar met een totaal andere hartslag. Talk Talk bracht het in 1984 als stijlvolle, wat mysterieuze synthpop. Geschreven door Mark Hollis en Tim Friese-Rien. In Nederland kwam het niet verder dan plaats 31. Maar de sfeer bleef hangen als parfum in een oude platenzaak. No Doubt maakte er in 2003 met Gwen Stefani voorop een fellere en glanzendere versie van. Minder verstild, maar zelfbewust. Hetzelfde lied, maar met de jas open en de hakken steviger op de vloer. No Doubt.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Geen toeval.
2: Vorige week ging het over de vraag hoe ver een samenleving mag gaan als zij de toekomst veilig wil stellen. Vandaag kijken we verder naar een andere kant van hetzelfde ongemak. De neiging om persoonlijke keuzes ineens tot maatschappelijke problemen te verklaren. Dat gebeurt vaker dan je denkt. Eerst leeft iemand gewoon zijn leven, met eigen redenen, twijfels en omstandigheden. Daarna komt er iemand langs met een microfoon, een mening of een moreel meetlint. En ineens moet die keuze worden uitgelegd alsof het een parlementaire enquête is. Dat is op zichzelf al bijzonder, want we leven in een tijd waarin mensen weer meer vrijheid hebben dan vroeger. Maar tegelijk worden ze voortdurend beoordeeld op wat ze met die vrijheid doen. Kies je voor het een, dan ben je ouderwets. Kies je voor het ander, dan ben je egoïstisch. Doe je niets? Ja, dan ben je weer besluiteloos. Het is alsof de samenleving een juryrapport bijhoudt, compleet met kanttekeningen in rode pen. Natuurlijk mag een samenleving praten over verantwoordelijkheid, dat moet zelfs. Maar verantwoordelijkheid is iets anders dan bemoeizucht met een nette jas aan. Soms begint het als zorg om de toekomst en eindigt het als oordeel over andermans leven. En precies daar wordt het interessant.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is cultuur tussen trend en traditie.
2: Ook in Nederland zijn er roeptoeters die met wat te weinig kennis van zaken deze meer kinderenpolitiek bepleiten. Zoals de toch al opgehouden tv-goeroe Angela de Jong. Die geeft zelfs soms het beeld af van iemand met het Heintje Davids complex. Iemand die afscheid neemt, maar toch graag nog even in de schijnwerper staat. Dat begint sommigen wat tegen te staan, want ze wordt steeds vaker bekend als Angela de Gong. Je hoort haar goed, maar wat ze zegt is wat minder duidelijk. Ze mocht opdraven bij RTL Tonight. Daar sprak ze met interviews te Annette Schulderman. Een quote van A. de Gong daar: we hebben al een tekort aan kinderen en dan heeft de helft van de 18 tot 35-jarigen ook geen zin om te gaan baren. Want er zijn mensen nodig in de zorg. En kinderen geven je veel. Dat laatste zal best waar zijn. Kinderen geven je liefde, zorgen, tekeningen op de koelkast en soms een boterham met pindakaas in de dvd-speler. Maar behalve de bijkomende hoge kosten zijn er ook nog de huisvestingproblemen voor deze leeftijdsgroep. Doe daar dan wat aan. Dat lijkt verstandiger dan jonge mensen moreel de kraamkamer induwen. En misschien is dat woningprobleem binnen 20 tot 30 jaar wel deels opgelost als de babyboomers zijn verdwenen en hun huizen leeg komen te staan. De Jong meende dat jongeren zonder kinderen hun geld over de balk smeten. Alleen maar voor hun eigen voordeel. En dat dit niet opschiet in een maatschappij. Het kwam er eigenlijk op neer dat deze mensen maar verwende nesten waren. Anderen scharen haar en de strenge gelovigen met grote families onder de voortplantingsmaffia. Dat gaat misschien wat ver, want mensen zonder kinderen of met maar één kind hebben vaak een veelheid aan redenen om niet mee te doen aan de gezinsmoraal van de SGP. De SGP, ook wel bekend als de scholengemeenschap Putten, preekt vooral voor eigen parochie, net zoals de machthebbers in Turkije. Liever meer volgzame burgers die hetzelfde denken en doen dan al die afwijkende die ook best goede redenen hebben om hiervan af te wijken. Daarom zijn we via de scholen weer terug bij het onderwijs. Daar zal men het ook wel blijven hebben over het vrouwenlichaam in de biologielessen, maar dan het liefst in de educatieve zin. Niet zo manipulatief als sommigen het liever zouden hebben.

0: We hoorden Juste, Jack Style en John met Turn the Light Off. Een track die laat horen hoe dance soms een tweede leven krijgt, zonder dat iemand er reanimatie bij hoeft te halen. Melodie en de titel klinken als clubavond, maar er zit ook iets melancholisch onder. Lichten uit, gevoel aan. John brengt zijn stem opnieuw in beeld, terwijl Juste en Jack Style het nummer een moderne elektronische jas gaven. Zo'n plaat leeft niet alleen in de club, maar ook op TikTok. In korte fragmenten, in auto's, in sportscholen en vermoedelijk ook bij iemand die om 7:30 ochtends denkt: dit is prima muziek voor koffie. Het is dansmuziek met heimwee in de achterzak. Nu in de top 40.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

Bemoeizucht klinkt vaak als zorg, totdat je merkt dat jij het onderwerp bent. Ja, de volgende plaat zet meteen de wereldkaart op tafel. Shakira en Burna Boy vonden elkaar in Die Die, een nummer dat gebouwd is op beweging, ritme en dat grote internationale gevoel waar Shakira al jaren patent op lijkt te hebben. Zij brengt de Latijns-Amerikaanse energie. Burna Boy voegt daar zijn Afrikaanse kleur, flow en warmte aan toe. Samen maken ze er een klein liedje voor in een hoekje, maar een stadionplaat, handen omhoog, vlaggen in de lucht en niemand die nog precies weet waar zijn jas gebleven is. Die Die is gemaakt voor het moment waarop muziek groter wordt dan taal. En dat is misschien wel tijdens het WK.

0: Blues Traveler is een Amerikaanse band in een stevige mix van bluesrock, jamrock en folkrock. Met John Popper als zanger, componist en vooral mondharmonica-kanon. All in the Groove komt van Travelers and Thieves uit 1991. Het nummer doet precies wat de titel belooft. Het draait om groove, om samenspel, om muzikanten die elkaar net genoeg ruimte geven om niet in elkaars muzikale voortuin te parkeren. Op hetzelfde album duikt ook Greg Allman op, al is dat bij een ander nummer. Hier hoor je vooral Blues Traveler zelf. Soepel, rauw en los in de pols.
1: En dit is de single van de week.
0: Ja, eigenlijk van muziek van eigen bodem. De echt Drentse lied over fietsen. Op fietsen van Skik, de band rond Daniel Lewis. Lewis verscheen in 1997 en groeide uit tot zo'n nummer dat het niet alleen over een fietstocht gaat, maar zelf bijna een landschap wordt. Je hoort de vrijheid van een stille weg, het kijken naar dorpen, velden en lucht en dat heerlijke gevoel dat niemand je vandaag iets maakt. Gespuild in de drunts, maar verstumber voor iedereen die wel eens met teugenwind heeft gedaan alsof het karaktervorming was. Amai zeg.

0: Een week geleden ging het over taal, over woorden die niet alleen iets zeggen, maar ook iets aanrichten. Vandaag schuiven we een stukje verderop, want achter grote woorden zit bijna altijd een grotere vraag. Wie hoort erbij, wie mag meedoen en wie wordt langzaam naar de rand van het verhaal geschreven? Dat klinkt misschien zwaar, maar eigenlijk is het alledaags. Nederland is gebouwd op buren, scholen, winkels, voetbalclubs, kerken, moskeeën, muziekverenigingen, markten en verjaardagen met lauwe koffie en iemand die altijd te hard praat bij de kaasblokjes. Mensen leven door elkaar heen niet altijd perfect, zeker niet. Soms schuurt het, botst het en moppert men bij de brievenbus. Maar juist dat door elkaar heen leven is de normale staat van een land. Daarom is het ook zo riskant wanneer politiek doet alsof een samenleving een gesloten clubhuis is met een ledenlijst bij de deur. Natuurlijk mag je praten over grenzen, regels, opvang en aantallen, dat moet zelfs. Land zonder afspraken wordt een rommelzolder met de vlag erop. Maar afspraken zijn iets anders dan mensen wegzetten alsof ze per definitie minder recht hebben op rust, veiligheid en toekomst.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Wie roept dat Nederland alleen voor echte Nederlanders is, vergeet gemakshalve hoe gemengd onze geschiedenis altijd is geweest. Daarna zijn er nog vele Indonesiërs en Surinaamse donkere mensen binnengekomen. Mensen die vaak volledig geïntegreerd zijn en al generaties lang hier wonen. Een deel daarvan heeft zich vermengd met Nederlanders die veelal als wit worden omschreven. Dus wat verstaan die ultra-rechtsen die vaak een dictatuur voorstaan eigenlijk onder echte Nederlanders? Daarbij komt dat enkele onder hen die Nederland voor de Nederlanders ook nog willen bewerkstelligen, daar wel geweld bij zouden willen gebruiken. Het lijkt soms in hun eigen hoofddoel. Daarom wil men de nog binnenkomende andersoortige mensen er niet ook nog bij hebben. Als dit het enige was dat zij voorstaan, dan valt er misschien nog wel te praten over aantallen, opvang, grenzen en regels. Maar dan moet je wel menswaardige levensomstandigheden najagen en een goede toekomstige regulering afspreken met alle partijen. Zoals dat gaat en moet in een democratie. Niet een hele groep discrimineren zoals Arabieren of mensen die de islam aanhangen. Laat staan dat je als klein landje meent te kunnen weten of achterhalen wie buiten het bezitten van het Nederlands paspoort nog buiten gezet kan worden, zoals de dino in de Flintstone strip. Dat is een aparte onmogelijkheid. Je kunt mensen niet behandelen alsof ze een verkeerd geparkeerde step zijn die je even naar een ander land verplaatst. Daar is men dan heel boos over geworden in de Tweede Kamer. Maar beweer dan ook goede gronden dat je niet zomaar mensen kunt uitsluiten. Waar moeten die allemaal dan gaan wonen? In andere landen? Dat lijkt wel het kopiëren van de idiote uitspraak van de ultra-rechts, om niet te zeggen fascistische ministers in het Israëlische kabinet, die menen dat alle Palestijnen wel even in bijvoorbeeld Egypte kunnen gaan wonen. Zij menen al helemaal dat zij de waarheid in pacht hebben en dat Israël alleen aan hun eigen volk toebehoort. Ze mogen blij zijn als overlevenden van een uitroeipoging door de moffen dat ze er nog zijn. Waarom men dan anderen geen normaal leven gunt, zullen we nooit begrijpen. Net zo min als we de ultra-rechtse groepering begrijpen in ons land, waarvan sommigen nog bewering... bewering

0: Olivia Dean hoorde je met So Easy to Fall in Love. Een lied dat luchtig klinkt, maar eigenlijk heel slim in elkaar zit. Het gaat niet alleen over verliefd worden, maar over dat gevaarlijke gemak waarmee je hart soms eerder ja zegt dan je verstand de agenda heeft geopend. Dean komt uit de Britse soul- en pophoek, maar haar muziek ademt ook jazz, bossa nova en klassieke 70s warmte. Geen grote vocale spierballen, maar charme, timing en controle. Het is een nummer dat glimlacht, terwijl het precies weet wat verliefdheid kan aanrichten. Zacht van toon, maar stiekem behoorlijk raak.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Waar muziek telt.
3: I've got 12.

0: Ruben Hillen liet met 20 Seconds horen hoe groot een klein moment kan zijn. De titel zegt het al. Soms heb je geen hele avond, geen roman en geen zesdelige Netflix-serie nodig om iets te voelen kantelen. 20 seconden kunnen genoeg zijn voor twijfel, lef, liefde of spijt. Hillen, bekend geworden als jonge Nederlandse singer-songwriter, kiest hier niet voor veel bombast, maar voor een direct lied met een frisse popaanpak. Het is herkenbaar omdat iedereen wel zo'n moment kent waarop je later denkt, daar, precies daar, veranderde de toon van het verhaal. En dit nummer staat nu in de top 40.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts met oor voor kwaliteit.
4: De top 40 Classic.
0: In ons top 40 Classic pakken we deze keer een opvallende jonge hit, Magnetic van de Balza. Uit 2026, het Noorse trio maakt er een zomerse mix van house, disco en funk van, met een refrein dat zich vastplakt als een koelkastmagneet met ambitie. In 2026 werd de Nederlandse top 40 gepresenteerd door Domien Verschuren op Q Music. En ja, soms hoeft een classic geen stoffige hoes te hebben. Soms hoor je meteen, dit blijft hangen.

0: Je hebt een vegetariër, die eet alleen groenten. Je hebt ook nog een veelgitariër, ofwel Roel Zevenburg. Hij legt het zelf even uit.
1: Cabaret.
2: Ik hou van mijn vriendin, maar ook van mijn gitaar. We zijn al heel lang samen, ik en mijn gitaar. Maar laatst vroeg mijn vriendin, waar gaat het heen na al die jaren? Ik zei, weet je wat ik wil? Ik wil nog meer gitaren.

0: Mama Bro.
1: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
2: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
3: Ja, dat was hem weer. Muzikaal bewogen we van scherpe pop en dubbele jaren 80 schaduw naar dansbare nieuwe klanken, Drentse fietslucht, blues met eelt op de handen, cabaret met snaren en Louis Armstrong als warm slotakkoord uit de oude jazzcover. In de columns ging het over de ruimte die mensen elkaar gunnen, bij keuzes rond kinderen, bij afkomst, bij grenzen en bij het recht om niet steeds door een ander te worden ingedeeld. Vrijheid blijkt pas echt iets waard te zijn als hij ook voor de buurman geldt. Dit was uitzending 573 van de Muziekexperts op BR6. Je hoort ons iedere dinsdagavond om 8 uur en de herhaling op zaterdagochtend om 11 uur. Informatie, playlist, fragmenten en meer vind je op demuziekexpert.nl. En denkt u eraan, volgende week is het weer tijd voor onze spin-off, de discografie van. Deze maand die van Paul McCartney. Zeker weer het luisteren waard. Maar we sluiten niet af voor we naar de tip van de redactie gaan. En dat is deze maand volop aandacht voor Louis Armstrong. Deze week met Back O' Town Blues. Blues uit 1946. Geschreven door Armstrong en Louis Russell, ja. Kort, krachtig en vol karakter. Zijn trompet en stem klinken alsof New Orleans zelf even door de luidspreker stapt. Van Armstrong's blues naar McCartney's melodieën. Laat de zomer van 2026 maar lekker zingen. Ja, en geniet u daarbij van de warme temperaturen en drink eens een glaasje extra. Het mag dit keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging en dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
11: Wel eens aan een hulphond gedacht?
12: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
13: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

dos, 1, 2, 3, 4.

0: doe jij de licht?
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
3: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
2: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
4: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
5: Together you'll be doing it.
4: Of course, we are together all the time.
2: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei?
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt?
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij. BR6.
16: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
17: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen en... Hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
18: hi, goedemorgen.
17: Welkom.
18: Dank u wel.
17: Hoe zit jij er nu bij?
18: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
17: Best moe.
18: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
17: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
18: Klopt.
17: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
18: Ja.
17: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
18: Dat is het belangrijkste.
17: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
18: Tuurlijk.
17: Korte intro. Geboren in?
18: Den Haag.
17: Den Haag. Je zat op school?
18: Op het Schatteiland hier in Gouda.
17: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
18: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
17: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
18: Een thuis geworden, ja.
17: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
18: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
17: En welke buurt ben je opgegroeid?
18: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
17: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
18: Dat sowieso.
17: Ja. Nieuwsgierig?
18: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
17: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
18: Ik heb een zusje en een broertje.
17: Dus je bent de oudste?
18: Ik ben de eerste, ja.
17: En hobby's?
18: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
17: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
18: of
17: voren,
18: de degen,
17: of de floret naar voren en steken maar?
18: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
17: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
18: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
17: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je net ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja. Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw ook politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu of niet per se.
0: Ja, ik denk met deze vraag?
1: Nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. En mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral
0: puberteit. De kleine...
1: Ja, nee, op je verte was het echt
0: puberteit.
1: Nee,
0: maar ik bedoel wat jij... Oh, wat studeer. Pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik het voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment, ja, had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik... ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment... Of denk je achteraf
1: van... Nee, het was echt op dat moment. Het was echt op dat moment dat ik dacht van... Oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je.
1: Nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk, omdat... Kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen. En een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was toen ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover na gaan denken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen we altijd bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.

0: voorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
1: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
0: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
1: Een kaaskoppie?
0: Ik voel me een kaaskoppie.
1: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie, begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
0: Ja.
1: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Mag ik vloeken? Of?
1: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
0: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
1: Ah, oh, dat vind ik nog...
0: Ik zeg het gewoon even. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon wow.
1: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik. Hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat in Gouda?
0: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
1: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, ik zat sorry, even bij het stadhuis.
0: Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
1: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
0: Nee, dit was 9:45, denk ik.
1: Oh,
0: kwart over 10 s'avonds.
1: Kwart over 10 al.
0: Ja.
1: En was daar een drankje bij, een feestje?
0: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
1: Want jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja, juichen.
1: Toen dacht je, what the fuck?
0: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
1: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
0: Ja, ja.
1: Want?
0: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
1: Oh.
0: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
1: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
0: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben mijn verloofde, ik ben verloofd.
1: Die was ik vergeten.
0: Nee, dat maakt niks uit.
1: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
0: Ik heb 4 huisdieren.
1: Oh my.
0: Ja.
1: Wat?
0: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
1: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
0: Ja.
1: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
0: Ja.
1: 3 katten en een puppy.
0: Ja.
1: Vinden de katten dit leuk?
0: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
1: Oh.
0: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
1: Okay.
0: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
1: een boerderijtje kopen dan.
0: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
1: Dus weer even terug naar de zetels.
0: Ja.
1: 3 zetels, jij blij.
0: Ja.
1: Volgende dag radio.
0: Ja.
1: En dan? Wat gebeurt? Komt er veel bij kijken?
0: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
1: Dat lijkt me fijn, ja.
0: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
1: Okay.
0: Op een uitnodiging om met ze te praten.

0: Oké. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk, heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Mm-hmm. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door één deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld... Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in... Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als... Oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt.
1: Klopt.
0: Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak... weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken... terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt... Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem... dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen... en dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben... om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet... beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon... groter en complexer is? Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen... wacht de technologieën af, werk eraan mee... en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is... zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden... die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past... dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken... dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen. En daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van. Hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan. Die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxte voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BR6.
15: Let's go girls.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep, en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Okay.